wat het al nuscht velen. Hij brengt me op de reine weid en laat me bij fresh en water ruwen. Hij heeft mijn zeil niet gekroofd. Hij leidt me op je rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik op je hem diesteren tol om door de schoten go, verst ik geen oinslek, dan du best bij me. Den stok en diene stad zijn mijn troost. Du merkst voor mij in dat rijd, zodat mijn fien dat zijn. Die jetzt mij eilt op een kop, mijn koffel rand even. Sicher wordt in een standhaft je leven met mij zijn, zolang als ik leef. En ik word immer in den